0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
2: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
1: Nabij Malta in de Middellandse Zee zijn zeker 10 vluchtelingen en migranten verdronken na een schipbreuk. Ze maakten deel uit van een groep van zo'n 60 mensen die met een bootje waren vertrokken vanuit Libië naar Europa. De andere opvarenden konden worden gered door een vissersboot die in de buurt was. In Albanië blijft het protest tegen een groot luxeresort voortduren. De voorbije avond kwamen opnieuw duizenden mensen op straat om te protesteren tegen het bouwproject. Het luxeresort wordt onder meer gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
3: I believe that there is a lot that we need to know. Like we need more information regarding what it is going to be. Is it going to be accessible to the people, to the Albanians? Is it going to be just a high-end luxury project? Everything that we believe that it's ours, maybe it's not going to be ours anymore. So I believe that should be more. The approach should be more transparent to the people.
1: En in Frankrijk is een politieagent om het leven gekomen bij een ongeval met een helikopter. Twee andere agenten raakten bij het incident gewond. Het ging om een politiehelikopter die was ingezet bij een zoekactie naar een vermiste tiener. De slachtoffers zaten in het toestel. Waarom het is gecrashed is nog niet duidelijk. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
9: Classics. Radio 1.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: Radio 1 Classics, live.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Kissy, Keno. Ja, dat wordt lekker lezen. Kissy, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Classics.
8: Radio 1.

0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Zin in Duitse kwaliteit?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Classics. Radio 1.
6: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust krijgen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm gegeven. Over mogelijke schade of slachtoffers is nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid meldt enkel dat er 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
7: Je voelt dat er 2 tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
6: En in Armenië heeft de partij van huidig premier Nikol Pashinyan gezegd dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Die werden de voorbije dag georganiseerd. Pashinyan claimde vannacht de overwinning tijdens een persconferentie. Volgens de eerste resultaten zou de partij van Pashinyan 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karpatian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid voeren en ook opnieuw toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Classics.
2: Radio 1.
3: I lost myself on a cool damp night.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Knaldi!
6: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
7: Classics. Radio 1.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd in het westen en het centrum van Iran. Onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran werden explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsaanvallen na de Iraanse raketaanval op het noorden van Israël gisteravond. De eerste sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Die raketaanval was ook weer een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De vergeldingsaanvallen blijven elkaar dus opvolgen. De Amerikaanse president Trump had Israël gisteravond nogthans opgeroepen om er geen meer uit te voeren op Iran. Maar die oproep is dus niet opgevolgd. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren. En ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
6: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
5: In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust kregen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm gegeven. Over mogelijke schade of slachtoffers is nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid meldt enkel dat er 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. En de Franse minister van Justitie wil dat de parketten in Frankrijk alle klachten waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw gaan onderzoeken. Het zou in totaal om zo'n 70.000 dossiers gaan. De aankondiging volgt kort na de Witte Mars die gisteren werd georganiseerd voor de 11-jarige Liana. Zij werd donderdag dood teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, omdat de hoofdverdachte in de zaak ook wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Een eerste klacht tegen hem werd zonder gevolg geclasseerd. De Franse minister van Justitie heeft intussen alle excuses aangeboden en zegt dat justitie gefaald heeft. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig droog bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio 1.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Kenno, dat wordt lekker zonnekessie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Classics. Radio 1.
4: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval uitvoerde op Israël. Dat was de eerste raketaanval sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. Iran zegt dat het Israël aanviel als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaans president Trump had Israël nog opgeroepen om niet te reageren op die Iraanse aanval, maar daar heeft Israël dus geen gehoor aan gegeven, zegt collega Bram van de Putten.
5: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël, dus dat ligt heel gevoelig.
4: In Armenië zegt de partij van huidig premier Nikol Pashinyan dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Volgens de eerste resultaten zou de partij 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karapetian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid en hij wil ook toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. Nabij Malta in de Middellandse Zee zijn zeker 10 vluchtelingen verdronken na een schipbreuk. Ze maakten deel uit van een groep van zo'n 60 mensen die met een bootje waren vertrokken vanuit Libië naar Europa. De andere opvarenden konden gered worden door een vissersboot die in de buurt was. Sport. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Voor Zverev is het zijn eerste Grand Slam zege. De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond opnieuw in elkaar gezakt tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg 5 jaar geleden nog een hartstilstand tijdens een wedstrijd op het EK. Gisteravond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldt dat hij bij bewustzijn is en dat hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De wedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de jonge Rode Duivels tot 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. Eerst bewolkt weer, later ook kans op regen, mogelijk ook onweer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Kenno, dat wordt lekker zonnekessie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Classics. Radio 1.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Kissie, Keno, ja, dat wordt lekker lezen. Kissie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
4: Pearl.
3: Voorwaarden op pearl.be.
5: Classics.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Classics. Radio 1.
8: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran zijn er explosies gemeld. Het gaat om vergeldingsacties nadat Iran gisteravond een raketaanval had uitgevoerd op Israël. Dat was de eerste raketaanval sinds het staakt het vuren dat in april werd afgesproken. Iran zegt dat het Israël aangevallen heeft als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump had Israël nog opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanval, maar daar heeft het land dus geen gehoor aan gegeven, zegt collega Bram van de Putten.
9: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël, dus dat ligt heel gevoelig.
8: In het zuiden van de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor een tsunami na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Bewoners aan de kust krijgen de raad om te evacueren naar hoger gelegen gebieden. Er wordt gewaarschuwd voor golven tot 3 meter hoog. Ook in de buurlanden is de aardbeving gevoeld. Zo is er in 2 provincies in Indonesië ook een tsunami-alarm afgekondigd. Over mogelijke schade of slachtoffers is er nog niet veel bekend. De Filipijnse overheid heeft zo net wel gemeld dat er tenminste 1 dode en 4 gewonden geteld zijn. De federale ombudsman hekelt de vele en aanhoudende klachten over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar ons land komen of hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. De meeste klachten die de ombudsdienst ontvangt gaan over dat onderwerp. In 2023 ging het om ruim 36% van de klachten, vorig jaar om 44%. Toen waren er in totaal 1262 klachten. Federaal ombudsman David Balen legt uit.
10: Die klachten gaan vooral over lange wachttijden, lange behandeltermijnen, maar ook over gebrekkige informatie, moeilijke toegankelijkheid van diplomatieke posten bijvoorbeeld, onduidelijke communicatie en beslissingen die onvoldoende gemotiveerd zijn. Maar we zien ook in de klachten dat er te weinig rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie en de grondrechten van burgers. Dus dat zijn voornamelijk de klachten die wij over de jaren heen blijven ontvangen. En ondertussen gaat dat over een groot aantal.
8: De jonge Rode Duivels, dat zijn de spelers met een leeftijd tot en met 17 jaar, zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het nog 1-1 en de penaltyreeks eindigde op 4-3 in het voordeel van Italië. Preben Blondeel, verdediger van de jonge Duivels, is ondanks de nederlaag toch trots op zijn ploeg.
11: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
8: De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Voor Zverev is het zijn eerste Grand Slam zege. Het weer, de dag start droog met wat wolken. Vanaf de namiddag periode van regen en buien. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. En fris ook, niet warmer dan 17 graden. De rest van de week blijft het dan wisselvallig en kil met nu en dan regen of een bui. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1.

0: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
9: Classics. Radio 1.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Zin in Duitse kwaliteit?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in Lease & Go en tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Classics. Radio 1.
6: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Israëlische leger heeft opnieuw militaire doelwitten aangevallen in Iran na de eerste Iraanse aanval in 2 maanden. De federale ombudsman krijgt steeds meer klachten over de werking van de Belgische migratiediensten en de jonge Rode Duivels verliezen de EK-finale van Italië. Goedemorgen. In het Midden-Oosten is het conflict tussen Israël en Iran opnieuw opgeleid. Het Israëlische leger heeft vanochtend luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, nadat Iran gisteravond een aanval op Israël had uitgevoerd. Ja, Gunter Joosse, wat is er allemaal gebeurd?
7: Ja, Israël heeft vanmorgen raketaanvallen uitgevoerd op het centrum en het westen van Iran. In de hoofdstad Teheran zijn verschillende explosies gemeld. En die aanvallen zijn volgens Israël een vergelding voor een raketaanval van Iran op Israël gisteren. Dat was de eerste Iraanse raketaanval op Israël sinds het staakt het vuur dat in april is afgesproken. Iran zegt dat het Israël aanviel als vergelding voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël viseerde het daarbij Iran-bondgenoot Hezbollah. En zo net meldt Israël dat er een nieuwe golf van Iraanse raketten verwacht wordt, nadat eerder vanmorgen ook al een raket vanuit Jemen opgemerkt was. En die was afgevuurd door de Houthi-rebellen, ook nog een bondgenoot van Iran.
6: Dankjewel voor het recente overzicht, Gunter. Jens Fransen, Midden-Oosten-expert van onze buitenlandredactie hier. Jens, waarom vuurde Iran zomaar na 2 maanden plots weer raketten af op Iran?
8: Wel, Iran wil zo de impasse van de onderhandelingen doorbreken. Al wekenlang is het wel, dan weer niet, dan weer wel een akkoord volgens de Amerikaanse president Trump. Maar Iran was het daar eigenlijk helemaal niet mee eens. En Iran geeft nu een duidelijk signaal aan de VS en Israël. Ook na 3 maanden bombardementen durven we nog en kunnen we nog steeds raketten afvuren naar Israël. Met andere woorden, zegt Iran, wil je vrede, wil je een bestand, neem ons dan serieus en ga dan in op onze eisen. Het drijft kortom de prijs van de onderhandelingen op.
6: Oké, Jens, dankjewel. Er moet een directe dialoog komen tussen Oekraïne en Rusland. Dat hebben de Duitse bondskanselier Merz, de Franse president Macron en de Britse premier Starmer gezegd na overleg met de Oekraïnse president Zelensky in Londen. Macron, Merz en Starmer hebben nu een 5-puntenplan gepubliceerd. Daarin vragen ze onder meer een onmiddellijke wapenstilstand en ook dat de Russische tegoeden geblokkeerd zullen blijven tot het einde van de oorlog en tot Rusland Oekraïne vergoed heeft voor alle geleden schade. Intussen zijn bij een Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia al zeker 5 doden en 14 gewonden gevallen. Dat meldt de gouverneur van de regio op de berichten-app Telegram. Verschillende gebouwen en auto's zouden ook beschadigd zijn. De federale ombudsman hekelt de vele en aanhoudende klachten over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar België komen of die hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. De meeste klachten die de federale ombudsdienst ontvangt gaan daarover. In 2023 ging het om ruim 36%, vorig jaar om 44%. Toen waren er 1262 klachten. Federaal ombudsman David Balen probeert de stijging te verklaren.
9: Uit de klachten merken wij dat het vooral gaat om een complexe wetgeving, regelgeving. Dus dat zal ook wel een rol spelen. Wij krijgen signalen uit administraties dat er toch wel een grote werklast, werkdruk is, hè, met veel druk op het personeel ook. En het heeft natuurlijk ook te maken met de verhoogde toestroom aan aanvragen voor visa, voor verblijfsvergunningen.
6: Trouwen voor de wet op zaterdag kost in sommige gemeenten niets en in andere gemeenten tot €350. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws in alle Vlaamse en Brusselse gemeenten. Zaterdag is met voorsprong de meest populaire dag om te trouwen. Maar woon je in Gent, dan betaal je daar €333 voor, terwijl in buurgemeente Sint Maartens-Lathem het gratis is. Gemeenten zijn daar helemaal vrij in, maar ze kunnen ook niet te ver gaan, zegt professor bestuurskunde aan de UGent, Bram Verschuren.
10: Dat komt voornamelijk omdat gemeenten wat we noemen fiscaal autonoom zijn. Dus zij kunnen dus zelf voor dienstverlening die zij aan de burger leveren een stuk de kostprijs gaan bepalen. Dus het is nu ook niet zo dat we lokale besturen die disproportionele bedragen gaan vragen voor bepaalde dienstverlening, want die zouden worden teruggefloten door de Vlaamse regering.
6: 1 op de 3 gemeenten verhoogde dit jaar haar tarieven. De Franse minister van Justitie wil dat de parketten in Frankrijk alle klachten waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw gaan onderzoeken. Het zou in totaal om zo'n 70.000 dossiers gaan. De aankondiging volgt na de dood van de 11-jarige Liana. Die zaak veroorzaakte heel wat beroering in Frankrijk, omdat de hoofdverdachte ook wordt genoemd in verschillende andere zedenzaken, zonder dat hij ooit vervolgd werd. De Franse minister van Justitie heeft intussen al excuses aangeboden en zegt dat justitie gefaald heeft. In Armenië zegt de partij van huidig premier Nikol Pashinyan dat ze de parlementsverkiezingen heeft gewonnen. Volgens de eerste resultaten zou de partij 54% van de stemmen gekregen hebben. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Kayapatian, zou uitkomen op 22%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid en hij wil ook toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen is er al jarenlang spanning. Voor de kust van de Filipijnen is een tsunami-alarm van kracht na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8 en deed zich voor de kust van het zuidelijke eiland Mindanao. Enkele gebouwen zijn ingestort en er zijn nu al 4 doden en 200 gewonden geteld. De Filipijnse president laat intussen weten dat alle overheidsdiensten werden ingeschakeld om hulp te bieden aan de bevolking. De jonge Rode Duivels, dat zijn de spelers. Tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1 gelijk en de penaltyreeks eindigde dan op 4-3 in het voordeel van Italië. De bondscoach van de Belgische U17, ex-voetballer Sven Vermand, is trots op zijn ploeg.
11: Only words of how proud I am. How proud the federation is of the performance we brought. The only thing that would have been deserved was maybe the win, which we didn't got. And in the end, if it's penalty kicks, you can know it can go both sides.
6: De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond opnieuw in elkaar gezakt tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg 5 jaar geleden nog een hartstilstand tijdens een wedstrijd op het EK. Gisteravond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldt dat hij bij bewustzijn is en dat hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De wedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cavoli in 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
12: Eindelijk de verlossende Grand Slam zege voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cavoli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
6: Het weer dan ook. De dag start droog met wat wolken. Vanaf de namiddag periode van regen en buien, maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. En fris ook, niet warmer dan 17 graden. De rest van de week wordt het dan wisselvallig en kil met nu en dan regen of een bui. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat was de opener van het nieuws. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval had uitgevoerd op Israël. En daarmee lijkt het geweld in het Midden-Oosten weer op te laaien. Meer details op vrtnieuws.be.
13: Radio 1.

0: Wie je lief is, zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
2: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Radio 1 Classics, live.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
4: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Classics. Radio 1.

0: Sea. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Israëlische leger heeft opnieuw militaire doelwitten aangevallen in Iran na de eerste Iraanse aanval in 2 maanden. De federale ombudsman krijgt steeds meer klachten over de werking van de Belgische migratiediensten. De jonge rode duivels verliezen de EK-finale van Italië. Goedemorgen. In het Midden-Oosten is het conflict tussen Israël en Iran dus opnieuw opgeleid. Iran en Israël bestoken elkaar met raketten. Gunter Joos, je volgt het al de hele ochtend. Wat is er allemaal aan het gebeuren?
6: Ja, een klein uur geleden heeft Iran een nieuw salvo raketten op Israël afgevuurd. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. De raketten waren onder andere gericht op 2 militaire basissen in Israël. En in Jeruzalem zijn er zeker 8 ontploffingen gehoord. Iran was gisteravond begonnen met nieuwe aanvallen op Israël. De eerste sinds het staakt het vuren in april werd afgesproken. Voor Iran was dat een vergelding voor Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. Israël zegt dat het daar Iran-bondgenoot Hezbollah viseert. Israël reageerde vannacht op de Iraanse aanvallen met verschillende raketten op het westen en het centrum van Iran. En daarbij zou een petrochemische fabriek geraakt zijn. De Europese buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas zegt intussen dat het Midden-Oosten geen nood heeft aan escalatie en dat er opnieuw gepraat moet worden.
5: Dankjewel voor het overzicht. Gunter, Jens Fransen ook aan de lijn, Midden-Oosten-expert op onze buitenlandredactie. Jens, ja, waarom vuurt Iran nu na 2 maanden plots weer raketten af op Israël?
7: Iran weet natuurlijk dat dat militair gezien niet zo'n groot verschil gaat uitmaken. Want Iran weet ook dat Israël sterke luchtafweer heeft en die raketten uit de lucht haalt. Wat doet Iran dan wel? Een duidelijk politiek signaal geven. Wat zegt het? Het wil de impasse doorbreken. Al wekenlang zegt de Amerikaanse president Trump, er gaat een akkoord zijn, er is morgen een akkoord, overmorgen komt er een bestand. Iran zegt nee, wij zijn het daar niet mee eens. En het geeft een signaal, kijk, ook na 3 maanden bombarderen, durven wij nog terugslaan en kunnen wij nog terugslaan met de raketten. Met andere woorden, wil je vrede, president Trump, wil je een bestand in die straat van Hormuz? Luister dan naar ons. Met andere woorden, 1, het doorbreekt de impasse en 2, het drijft de prijs van de onderhandelingen op.
5: Ja, maar waarom dan precies nu, Jens?
7: De voorbije week zat er al een zeer flinke haar in de boter tussen de bondgenoten Israël en de Verenigde Staten. Waarom? Ja, Israël was bezig met een oorlogscampagne in buurland Libanon. Tegen een bondgenoot van Iran. En dat is belangrijk voor Iran. Iran heeft altijd gezegd, komt er een akkoord, dan moet dat worden meegenomen. Door nu zelf aan te vallen, escaleert het dat conflict en dwingt het eigenlijk Israël om terug te slaan. Maar daarmee weet het ook dat die Israëlische premier Netanyahu dan nog maar eens een zeer kwade telefoon zal krijgen opnieuw vanuit Washington van Trump. En 2, ook pijnlijk voorbij weekend bleek dat Israël Amerikaanse toponderhandelaars bespioneerd heeft, onder vrienden dus. Met andere woorden, Iran escaleert omdat weet dat Israël vandaag de dag eigenlijk alleen maar kan verliezen. Hoogspel van Teheran dus.
5: Oké, Jens, dankjewel. Bij een Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn nu al zeker 5 doden en 14 gewonden gevallen. Dat meldt de gouverneur van de regio. Verschillende gebouwen en auto's zijn beschadigd. De aanval vond plaats enkele uren na overleg in Londen tussen de Oekraïnse president Zelensky en de leiders van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Zij roepen op tot vredesonderhandelingen en benadrukken de nood aan meer luchtafweer voor Oekraïne. Van alle klachten die de federale ombudsman krijgt, gaat het grootste deel over de werking van de Belgische migratiediensten. Het gaat dan om klachten van burgers die via de wettelijke weg naar ons land komen of hier al wettelijk verblijven en dat verblijf willen verlengen. Federaal ombudsman David Balen.
2: Dus daar gaat het meer bepaald om buitenlanders die hun tijdelijke verblijfstitel willen vernieuwen, zoals bijvoorbeeld studenten uit derde landen en personen die een verblijfstitel om humanitaire redenen verkregen hebben bijvoorbeeld. Dus die mensen moeten weken of maanden wachten op een beslissing. En omdat die tijdige vernieuwing van een verblijfstitel uitblijft, kunnen zij wel geconfronteerd worden met bijvoorbeeld het verlies van een job. Er zijn bijvoorbeeld weinig werkgevers en verhuurders die geneigd zijn een contract te geven. Het wordt ook moeilijk om te reizen of om zich online te identificeren.
5: In 2023 ging het om ruim 36% van de klachten, vorig jaar om 44%. Toen waren er 1262 klachten. Na het uit de hand gelopen protest vorige week in Brussel van leerkrachten en scholieren uit het Franstalig onderwijs roepen actievoerders vanmiddag op om opnieuw op straat te komen. Deze keer om te protesteren tegen het optreden van de politie tijdens dat protest. De politie zette toen onder meer een waterkanon en traangas in. Er is een intern onderzoek geopend naar mogelijk wangedrag. Michel Govaerts, korpschef van de politiezone Brussel, hoofdstad Elsene.
8: Die zaken worden allemaal bekeken. Het probleem is dat de relschoppers zich mengen tussen de jongeren. Sommige jongeren dan toch enige sympathie voelen met de relschoppers. En uiteraard, als wij moeten tussenkomen, is het niet altijd mogelijk voor onze collega's om een onderscheid te maken tussen diegene die precies een misdrijf heeft gepleegd en de jongeren die uit solidariteit ook aanwezig is. Dus dat is een zeer moeilijke oefening.
5: In Armenië heeft de partij van huidig premier Nikol Pashinyan de parlementsverkiezingen gewonnen met 49,81% van de stemmen, dat zegt het kiescomité. De partij van zijn uitdager, de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karapatjan, behaalde ruim 23%. Pashinyan wil een meer pro-Europees beleid en hij wil ook toenadering zoeken tot buurland Azerbeidzjan. Tussen beide landen zijn er al jarenlang spanningen. Voor de kust van de Filipijnen is een tsunami-alarm van kracht na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8 en deed zich voor de kust van het zuidelijke eiland Mindanao. Enkele gebouwen zijn ingestort en er zijn nu al 8 doden en 200 gewonden geteld. De Filipijnse president laat weten dat alle overheidsdiensten intussen zijn ingeschakeld om hulp te bieden aan de bevolking. De jonge rode duivels met een leeftijd tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde dan op 4-3 voor Italië. Preben Blondeel, verdediger van de jonge duivels, is ondanks de nederlaag trots op zijn ploeg.
9: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
5: En de Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennis toernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
10: Eindelijk de verlossende Grand Slam zege voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
5: Het weer, de dag start droog met wat wolken. Vanaf de middag periode van regen en buien, maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en fris ook. Niet warmer dan 17 graden. De rest van de week wordt het dan wisselvallig en kil met nu en dan regen of een bui. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zat vooraan in het nieuws. Het gaat om vergeldingsaanvallen nadat Iran gisteravond een raketaanval had uitgevoerd op Israël. En een klein uur geleden heeft Iran ook laten weten dat er een nieuw salvo raketten is afgevuurd op Israël. Daarmee lijkt het geweld in het Midden-Oosten met andere woorden weer op te laaien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Classics.
7: Radio 1.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
4: Classics. Radio 1.
5: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Iran en Israël bestoken elkaar opnieuw met raketten. Iran begon gisteravond met nieuwe aanvallen op Israël. De eerste waren dat sinds het staakt het vuren van april. Voor Iran waren die aanvallen een vergelding voor de Israëlische aanvallen op Libanon. De Iraanse raketten zijn onder meer gericht op 2 militaire basissen in Israël. Inwoners van Jeruzalem reageren gelaten op de raketaanvallen. Dat zegt onze correspondent Lennart Zwolfs.
6: Toen ik vanochtend naar de schuilkelder liep hier bij mij in de buurt, heb ik wel even kort met wat mensen kunnen spreken. En ja, het was toch vooral de vermoeidheid, het idee van daar gaan we weer. Er was natuurlijk een staakt het vuren dat heel erg fragiel is. Ja, mensen die hebben er geen zin in om weer de hele nacht uit bed te moeten, naar die schuilkelder te moeten. Dus ja, vooral vermoeidheid is de eerste reactie die ik vanochtend heb kunnen optekenen.
5: Israël reageerde vannacht met raketaanvallen op het westen en het centrum van Iran. En door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten stijgt de olieprijs vanochtend. Een vat Brentolie kost nu iets meer dan $97. 4,5% meer dan eind vorige week is dat. Na het uit de hand gelopen protest vorige week in Brussel van leraren en scholieren uit het Franstalig onderwijs roepen actievoerders op om vanmiddag opnieuw op straat te komen. Dit keer om te protesteren tegen het optreden van de politie tijdens het vorige protest. De politie zette toen onder meer een waterkanon en traangas in. Er is een intern onderzoek geopend naar mogelijk wangedrag. Michel Govaerts, korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, ziet hoe de politie steeds vaker geconfronteerd wordt met jonge relschoppers.
7: We hebben een 30-tal gerechtelijke aanhoudingen, waaronder, spijtig genoeg, een 13-jarige jongen met een bidon met benzine. We hebben een 100-tal administratieve mensen opgepakt, waaronder een aantal minderjarigen, en daar contacteren wij de ouders. En dan hebben wij nog een 400-tal jongeren geïdentificeerd, waar wij de komende dagen zullen contact nemen met de ouders om hem toch te informeren dat hun jongeren zich tussen herrieschoppers bevonden.
5: De Vlaamse regering gaat een bod doen op de fabrieksterreinen van busbouwer Van Hol in Koningshoekt bij Lier. Dat staat in Gazet van Antwerpen. Van Hol ging 2 jaar geleden failliet en 2400 mensen verloren toen hun job. Vandaag start een veiling voor het bedrijventerrein van 30 hectare. En dit is een unieke kans, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
8: Bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen alleen is er op dit moment slechts 45 hectare beschikbaar voor de hele provincie. Als je dan weet dat er 1 kavel van 30 hectare bij komt, ja, dan is dat wel de moeite om die in handen proberen te houden, om daar een grotere ontwikkeling te doen en te vermijden dat daardoor die gronden verloren zouden gaan voor grotere industriële activiteit.
5: De biedingen starten op €20 miljoen. Hoeveel geld Vlaanderen wil bieden, is niet bekend. Kandidaten hebben een week de tijd om zich te melden. Trouwen voor de wet op een zaterdag kost in sommige gemeenten niets en in andere tot €350. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws in alle Vlaamse en Brusselse gemeenten. Zaterdag is met voorsprong de meest populaire dag om te trouwen en 1 op de 3 gemeenten heeft de prijs dit jaar verhoogd. In Ypres bijvoorbeeld was het vorig jaar nog gratis. Nu kost trouwen op een zaterdag daar €50. Schepen van Burgerlijke Zaken, Emily Talpen.
9: We hebben een vergelijking gemaakt eigenlijk met andere steden en gemeenten en vastgesteld dat ja, we rekenen een kostprijs aan ook voor rijbewijs, voor identiteitskaarten. En de €50 die we nu eigenlijk opleggen, ja, dat is een hele billijke vergoeding, vinden wij, om het burgerlijk huwelijk en alle voorbereidend werk en administratie die daarbij komt kijken, om dat eigenlijk toch een klein beetje ergens te kunnen aanrekenen.
5: Gemeenten mogen in principe zelf de prijs bepalen, maar ze kunnen ook niet te ver gaan daarin. Op de Filipijnen zijn nu al zeker 12 doden en 200 gewonden geteld na de aardbeving met een kracht van 7,8. Die vond plaats voor de kust van het zuidelijke eiland Mindanao. Verschillende gebouwen zijn ingestort en enkele scholen, ziekenhuizen en wegen zijn zwaar beschadigd. De Filipijnen, Maleisië en Indonesië hadden een tsunami-waarschuwing uitgestuurd, maar ondertussen zou het gevaar grotendeels geweken zijn. De dag start droog met wat wolken. Vanaf de namiddag periode van regen of buien, maxima tot 23 graden wel. Morgen wisselvallig met kans op een onweer. En fris ook, niet warmer dan 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
6: Classics. Radio 1.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Radio 1 Classics live.
1: Classics. Radio 1.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan af. Geboxd.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Classics. Radio 1.

I can't take my mind. My mind.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Het worden weer spannende weken voor onze studenten en hun

0: binnenkort krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Classics. Radio 1.
5: 10:00, heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering wil dat overheidsdiensten weer beter bereikbaar worden via de telefoon of fysiek met een loket. Dat staat in een nieuw dienstverleningscharter dat is goedgekeurd. Wie een overheidsdienst wil contacteren, kan dat nu vaak alleen nog online doen. Maar op die manier vallen mensen uit de boot, zegt minister van Bestuurszaken Hilde Krivits.
6: Veel mensen zijn bang om zaken via de computer te regelen en vragen of snakken eigenlijk echt naar fysiek contact of naar telefonische bereikbaarheid van de Vlaamse overheid. Een van de beste voorbeelden zijn de diensten van het groeipakket, dat is de voormalige kinderbijslag. Daar is er zelfs een nieuw fysiek loket geopend in Mechelen dit jaar. In alle provinciale hoofdsteden hebben ze ook een loket om mensen ook weer heel kwetsbare doelgroepen te bereiken.
5: Een derde van alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel vraagt dit jaar meer om te trouwen voor de wet dan vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws. Vaak gaat het om een stijging van zo'n 50 euro. Maar er zijn ook gemeenten zoals Merchtem of Horebeke die er ineens 150 euro of meer bij doen. Nathalie de Bast van de Vereniging van Steden en Gemeenten legt uit hoe dat komt.
7: Gemeenten die staan natuurlijk voor grote uitdagingen. Ze hebben de voorbije jaren ook met stijging van personeelskosten te maken gehad door toenemende indexeringen. Er zijn ook de opeenvolgende crisissen geweest. En daarbij komt ook dat de meerjarenplannen opnieuw zijn opgemaakt. En dat is altijd een gelegenheid voor lokale besturen om tarieven te herbekijken.
5: Hoe het in jouw gemeente zit, dat kan je vinden in de app van VRT Nieuws. De Houthi-rebellen in Jemen kondigen een verbod aan voor Israëlische schepen in de Rode Zee. Die zee is belangrijk als doorvaarroute tussen de Middellandse Zee en de Indische Oceaan. Op de berichtendienst Telegram zeggen de Houthi-rebellen dat ze alle vijandelijke bewegingen in de Rode Zee vanaf nu zullen aanvallen. De Houthi-rebellen zijn bondgenoten van Iran. Ze bevestigen ook dat ze vanochtend aanvallen hebben uitgevoerd op Israël. Dat was volgens hen een vergelding voor de Israëlische aanvallen eerder op Iran. Iran was gisteravond begonnen met aanvallen op Israël, de eerste in 2 maanden. En Israël vuurt nu dus op zijn beurt opnieuw raketten af op Iran. De Chinese president Xi is aangekomen in Noord-Korea voor een bezoek van 2 dagen. Het is 7 jaar geleden dat Xi nog eens een bezoek bracht aan zijn buurland. En het is ook zijn eerste buitenlandse reis dit jaar. Veerle de Vos, wat komt Xi daar doen?
8: President Xi komt de banden aanhalen met zijn Noord-Koreaanse bondgenoot Kim Jong-un. China is de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea, maar de afgelopen jaren is de relatie bekoeld geraakt. Noord-Korea heeft aansluiting gezocht bij Rusland. In ruil voor soldaten die ingezet worden in de oorlog tegen Oekraïne, krijgt het financiële en militaire steun van Poetin. En op die manier speelt het beide landen tegen elkaar uit. Xi zal de Noord-Koreanen er wellicht aan herinneren dat ze China nodig hebben voor hun economische ontwikkeling via handel en toerisme.
5: Veerle, dankjewel. En in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt voor verhoor. De afgelopen weken stapelden de getuigenissen over seksueel geweld zich op. Een 10-tal vrouwen heeft al een klacht ingediend tegen hem. En een van die vrouwen is een Belgische. Zij zegt dat ze in 2010 in de toiletten van de RTBF door hem is aangevallen. De nieuwe tournee van Bruel is voor het grootste deel al geschrapt en een theaterstuk waarin hij meespeelde is stopgezet. Bruel is 67. Hij is bij ons vooral bekend van het nummer Cassez la voix. Het weer. De dag start droog met wat wolken. Vanaf de namiddag dan periode van regen en buien. Maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. En een pak frisser ook. Niet warmer morgen dan 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.

0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Hoe noem je 1000 mensen die €1.000 winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1.000 winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1.000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Classics. Radio 1.

0: je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Radio 1 Classics, live.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14,990, voorwaardelijke overnamebonus van €1,000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
0: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Classics. Radio 1.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of course.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in leasing. Go en tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Classics.
6: Radio 1. Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Israël zegt dat het verschillende luchtafweersystemen in heel Iran heeft uitgeschakeld. Er zijn op dit ogenblik ook zware explosies te horen in de hoofdstad Teheran. De oorlog in het Midden-Oosten flakkerde opnieuw op toen Israël gisteravond de Libanese hoofdstad Beirut aanviel en Iran daarop antwoordde met aanvallen op Israël. De meeste Iraanse raketten zijn wel onderschept, maar er kwamen toch wel brokstukken terecht in buurland Syrië ook. Ook de Iraansgezinde Houthi-militie in Jemen mengt zich nu in de strijd en heeft een raket afgevuurd op Israël. Door de nieuwe gevechten zijn de olieprijzen gestegen en kregen de beurzen in Azië klappen. De Vlaamse regering gaat een bod doen op de fabrieksterreinen van busbouwer Van Hool in Koningshoogt bij Lier. Dat staat in Gazet van Antwerpen. Van Hool ging 2 jaar geleden failliet en 2400 mensen verloren hun werk. Vandaag start een veiling voor het bedrijventerrein van 30 hectare. En dat is een unieke kans, zegt Vlaams minister-president Diependalen.
7: Bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen alleen is er op dit moment slechts 45 hectare beschikbaar voor de hele provincie. Als je dan weet dat er 1 kavel van 30 hectare bij komt, ja, dan is dat wel de moeite om die in handen proberen te houden, om daar een grotere ontwikkeling te doen en te vermijden dat daardoor die gronden verloren zouden gaan voor grotere industriële activiteit.
6: De biedingen starten op €20 miljoen. Hoeveel geld Vlaanderen wil bieden, is nog niet bekend. Kandidaten hebben een week de tijd om zich te melden. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengevlogen. Dat zegt het Letse leger. Het is nog niet duidelijk of het over een Oekraïense of een Russische drone gaat. In het verleden zijn er wel al Oekraïense drones per ongeluk boven Letland terechtgekomen. De Chinese president Xi is aangekomen in Noord-Korea voor een 2-daags bezoek. Het is 7 jaar geleden dat Xi nog eens een bezoek bracht aan zijn buurland. En het is ook zijn eerste buitenlandse reis dit jaar. Xi zal er de banden aanhalen. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar Noord-Korea trekt de afgelopen jaren steeds meer richting Rusland. En Veerle de Vos, een gevoelig thema is natuurlijk ook het kernwapenprogramma van Noord-Korea. Zal het daar ook over gaan?
8: Wel, dat is iets wat het Westen graag zou hebben, maar de laatste tijd is Peking opvallend stil over de denuclearisering van Noord-Korea. Na de ontmoeting tussen Xi en de Amerikaanse president Trump in Peking vorige maand, waar het thema op tafel lag, werd er in het Chinese verslag over gezwegen. Gisteren bevestigde de invloedrijke zus van Kim Jong-un nog eens dat het kernwapenprogramma van Noord-Korea niet meer terug te draaien valt en noodzakelijk is voor de veiligheid en soevereiniteit van het land.
6: Veerle, dankjewel. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt voor verhoor. De voorbije weken stapelden de getuigenissen over seksueel geweld tegen de man zich op. Een 10-tal vrouwen heeft een klacht ingediend intussen tegen hem. Een van die vrouwen is een Belgische. Zij zegt dat ze in 2010 in de toiletten van de RTBF door hem is aangevallen. Bruel is 67. Hij is bij ons vooral bekend van het nummer Cassez la voix. De dag start droog met wat wolken. Vanaf na de middag periode van regen en of buien, maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallige dag met buien en kans op onweer en niet warmer dan 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.

0: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Classics.
5: Radio 1.
6: This song too. Yeah, this is the album right here.

0: pick up where we left off.
1: Knaldi! Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
2: Zin in Duitse kwaliteit?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Classics. Radio 1.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17,490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1,000 inbegrepen. En tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Classics. Radio 1.
7: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Iran en Israël blijven elkaar bestoken. Chauffeurs van de lijn zullen nog maximaal 3 verkeersboetes terugbetaald krijgen. En in Spanje heeft de paus het parlement toegesproken. Goedemiddag. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran en Israël meteen moeten stoppen met elkaar te bestoken. De afgelopen uren laaide het geweld in het Midden-Oosten weer op. Israël heeft intussen al zeker 3 vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. Jens Fransen, onze Midden-Oosten-expert. Die over en weer aanvallen tussen beide landen, die houden dus nog niet op, hè?
8: Nee, Iran heeft ook vanmorgen weer ballistische raketten afgevuurd. Nu al zeker vanuit 8 verschillende locaties. En dat wijst erop dat het land dus echt wel nog raketten achter de hand heeft gehouden. Israël dan, Israëlische luchtafweergeschut, heeft die meeste raketten kunnen uit de lucht halen, maar het land slaat intussen zelf ook verder terug en het zegt dat het dat alleen doet, dus zonder de hulp van de Verenigde Staten. Intussen zien we berichten en beelden deze ochtend rookpluimen, onder meer van bij de Iraanse hoofdstad Teheran, maar ook bijvoorbeeld van bij die grote stad Isfahan, meer in het centrum van Iran. Het Israëlische leger heeft intussen reservisten opgeroepen en zegt dat het klaar is om, indien nodig, dagenlang opnieuw te gaan bombarderen.
7: Dankjewel, Jens. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengevlogen. Dat zegt het Letse leger. Het is nog onduidelijk of het over een Oekraïense of een Russische drone gaat. In het verleden zijn er wel al Oekraïense drones boven Letland terechtgekomen nadat ze door Rusland werden ontregeld. Chauffeurs van de lijn zullen tot maximaal 3 keer per jaar een boete terugbetaald kunnen krijgen voor lichte overtredingen. Ook 1 minder lichte overtreding elk jaar kan onder bepaalde voorwaarden worden terugbetaald. Dat zijn de directie van de lijn en de vakbonden overeengekomen en dat staat in het nieuwsblad. De nieuwe regels vervangen de provinciale regelingen die niet overal even streng waren. Bus- en tramchauffeurs moeten 10.000 kilometers per jaar afleggen in soms complexe omstandigheden. En daarom bouwen we een kleine tolerantie in, zegt Jens van Herp van de lijn.
9: Dus per jaar kunnen ze 3 keer een zeer lichte snelheidsovertreding onder de 10 kilometer per uur maken. Gezien het aantal kilometers denken we dat dat een leefbaar compromis is. Bij zwaardere snelheidsovertredingen, dan spreken we van 10 kilometer per uur te snel, gaan we kijken dat een eerste overtreding nog door de vingers kan worden gezien, maar begaat die chauffeur een tweede overtreding binnen het jaar, dan zal hij zowel de eerste als de tweede verkeersovertreding moeten terugbetalen.
7: De Vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen vindt het een slecht idee dat de lijn boetes van de chauffeurs zal terugbetalen. De lijn zou beter meer opleiding geven aan de bestuurders die in de fout zijn gegaan, zegt woordvoerder Roel de Kleen.
10: Ik denk dat het belastingsgeld beter gebruikt zal worden, inderdaad, voor het geven van lessen, bijsturing, zodoende dat die chauffeurs zich bewust worden van het gevaar dat ze creëren en op die manier hun gedrag bijsturen. En ik denk niet dat hun gedrag nu wordt bijgestuurd door het kwijtschelden van die boetes.
7: Een man van 52 is veroordeeld tot een rijverbod van 3 jaar na een dodelijk verkeersongeval 2 jaar geleden. Hij krijgt ook een enkelband voor 1 jaar. De man reed na de voetbalderby Antwerp-Beerschot dronken naar huis en reed in de bebouwde kom aan 170 km per uur een voetganger dood. Er vielen ook 2 zwaar gewonden. De man had een maagverkleining ondergaan en last van dumping, waarbij eten of drinken plots te snel in de maag terechtkomt en daardoor kan je bewusteloos raken. Zijn advocaat Chris Luiks.
5: De rechtbank heeft gezegd wel, u had dat eigenlijk moeten weten dat u dan uw alcoholgebruik had moeten beperken en daarom heeft u zelf dat risico genomen door toch alcohol te drinken en van daaruit is dan het ongeval te wijten aan de dronkenschap. Het feit van die enorm hoge snelheden is volledig te wijten aan de dumping, dus hij is echt uitgevallen en dat is ook de enigste reden waarom hij dergelijke hoge snelheden heeft gehaald, omdat hij eigenlijk op dat ogenblik buitenwesten was.
7: In Spanje heeft paus Leo het parlement toegesproken en dat is de eerste keer dat dat gebeurt. De paus kwam spreken op uitnodiging van de Kamer en de Senaatsvoorzitter. En er werd vooral uitgekeken naar mogelijke politieke uitspraken van de paus. Mieke Strink, zijn die er ook gekomen?
11: Ja, zeker en vast. De paus heeft zich opnieuw sterk uitgesproken tegen polarisatie, tegen de oorlogen in de wereld ook. Hij noemde de toenemende bewapening in Europa zorgwekkend. Maar daarnaast pleitte hij ervoor dat de menselijke waardigheid en de fundamentele rechten van mensen altijd centraal moeten staan. En daarbij verwees hij vooral naar wat hij noemde het tragische drama van de migratie. En hij pleitte voor respectvolle ontvangst van migranten en tegen discriminatie.
7: En hoe wordt er op die uitspraken gereageerd in Spanje?
11: Ze lijken toch wel een beetje op steun voor het beleid van de huidige linkse regering in Spanje. Vooral de uiterst rechtse partij Vox zal zich hierdoor aangesproken voelen. De kerk in Spanje was in het verleden echt een steunpilaar van de rechtse dictatuur van Franco. Maar vandaag steunt ze bijvoorbeeld ook die grote regularisering van migranten die de regering doorvoert. Toch gaf de paus ook een steuntje in de rug van de rechtse partijen in Spanje door zich uit te spreken tegen abortus en euthanasie.
7: Mieke, dankjewel. De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel opgepakt. Hij wordt verhoord over klachten die tegen hem zijn ingediend over verkrachting en seksueel geweld. Ook een Belgische vrouw zegt dat ze in 2010 door hem seksueel is aangevallen. Bruel wil meewerken aan het onderzoek, zegt correspondent Frank Renaud.
12: Bruel zegt onschuldig te zijn. Zijn advocaten laten weten dat hij antwoord zal geven op alle vragen van politie en justitie. De 67-jarige zanger ligt al maandenlang onder vuur. Zo'n 30 vrouwen hebben in de Franse pers hun verhaal gedaan over het vermeende wangedrag van Bruel. De beschuldigingen beslaan de periode van 1991 tot 2019. Een tiental vrouwen heeft bij justitie aangifte gedaan. Verschillende zenders en programma's op de Franse radio en tv hebben inmiddels besloten om Bruel te boycotten. Feministische organisaties hebben geprotesteerd bij zalen waar hij optrad. De zanger besloot vorige week om al zijn komende concerten af te zeggen.
7: Patrick Bruel is bij ons vooral bekend van het nummer Cassé la voix. En de Rode Duivels vertrekken straks naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. Iets voor 2:00 vanmiddag vertrekt een vliegtuig van op Brussels Airport naar hun basiskamp in Seattle. In het noordwesten van de VS is dat. Dat is een vlucht van ruim 12:00. Volgende week maandag beginnen de Rode Duivels in Seattle dan aan hun WK. Egypte is daarbij de eerste tegenstander. Het weer, het blijft bewolkt deze namiddag met vanaf het westen buien. Lokaal kan daar een onweer bij zijn. Temperaturen vandaag tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, nadien opnieuw wisselvallig met buien. Dan halen we nog tot 18 graden. Het opflakkerend geweld in het Midden-Oosten, dat zat opnieuw vooraan in het nieuws. De afgelopen uren hebben Iran en Israël elkaar opnieuw bestookt. De Iraanse raketten richting Israël zijn uit de lucht gehaald. Beelden van deze voormiddag laten rookpluimen zien boven de Iraanse hoofdstad Teheran. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Classics. Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Classics. Radio 1.

0: Aldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
2: Zin in Duitse kwaliteit?
3: Yes, of course.
2: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Classics.
7: Radio 1.
8: 1 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Iran en Israël blijven elkaar bestoken. Chauffeurs van de lijn krijgen elk jaar nog maximaal 3 verkeersboetes terugbetaald. En de paus heeft een politiek geladen toespraak gehouden in het Spaanse parlement. De Amerikaanse president Trump zegt op sociale media dat Iran en Israël onmiddellijk moeten ophouden met elkaar te bestoken. Intussen heeft Israël al zeker 3 vergeldingsaanvallen uitgevoerd met bombardementen op Iran. Jens Fransen, de boodschap van Trump is dus nog niet aangekomen.
9: Stop shooting, zegt de Amerikaanse president Trump op sociale media. Maar als hij al gehoord wordt, dan wordt er in elk geval in het Midden-Oosten niet geluisterd. Want ook Iran heeft deze ochtend weer ballistische raketten afgevuurd. Zeker al vanuit 8 verschillende locaties. En dat wijst erop dat het land echt wel nog raketten achter de hand heeft gehouden. Israël slaat intussen zelf ook verder terug en zegt dat het dat alleen doet zonder hulp van de Verenigde Staten. Vanmorgen dus opnieuw berichten en beelden, onder meer vanuit de Iraanse hoofdstad Teheran, waar je rookpluimen ziet, maar ook vanuit een aantal andere grote steden, zoals Isfahan bijvoorbeeld, meegeven nog. Zo net heeft de Amerikaanse president Trump op sociale media gezegd dat er, volgens hem, gewerkt zou worden aan een staakt het vuren tussen Israël en Iran.
8: Dankjewel, Jens. De Europese Unie en de Britse premier Starmer roepen beide landen ook op om die te praten. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengevlogen. Dat zegt het Letse leger. Het is nog onduidelijk of het een Oekraïense of een Russische drone was. In het verleden zijn er al wel Oekraïense drones boven Letland terechtgekomen nadat ze door Rusland ontregeld waren. Chauffeurs van de lijn krijgen nog tot 3 keer per jaar een boete terugbetaald voor lichte overtredingen. Ook 1 minder lichte overtreding per jaar kan onder voorwaarden worden terugbetaald. Dat zijn directie en vakbonden bij de lijn overeengekomen, schrijft Nieuwsblad. De nieuwe regels vervangen de provinciale afspraken die niet overal even streng waren. Bus- en tramchauffeurs rijden elk jaar tienduizenden kilometers in soms moeilijke omstandigheden en daarom bouwen we een kleine tolerantie in, zegt Jens van Herp van de lijn.
10: Dus per jaar kunnen ze 3 keer een zeer lichte snelheidsovertreding onder de 10 kilometer per uur maken. Gezien het aantal kilometers denken we dat dat een leefbaar compromis is. Bij zwaardere snelheidsovertredingen, dan spreken we van 10 kilometer per uur te snel, gaan we kijken dat een eerste overtreding nog door de vingers kan worden gezien, maar begaat die chauffeur een tweede overtreding binnen het jaar, dan zal hij zowel de eerste als de tweede verkeersovertreding moeten terugbetalen.
8: Het verkeersinstituut FIAS vindt verkeersboetes terugbetalen een slecht signaal. Boetes moeten namelijk het gedrag bijsturen van wie in de fout gaat, zegt Stef Willems.
11: Het kan niet de bedoeling zijn dat bepaalde snelheidsovertreding tot zelfs 10 kilometer per uur meer dan de maximaal toegelaten snelheid, dat die terugbetaald zouden worden. Dat is, denken wij, niet het beste signaal dat je kan geven. Uiteraard kan het altijd eens gebeuren dat je per ongeluk een overtreding begaat, maar dat geldt evenzeer voor alle andere weggebruikers. Dus wij menen dat degene die de overtreding begaat, dat dat nog altijd het meest faire systeem is, dat die ook de overtreding betaalt.
8: Een man van 52 heeft een rijverbod van 3 jaar gekregen na een dodelijk ongeval in Deurne 2 jaar geleden. Hij moet ook 1 jaar lang een enkelband dragen. Na de voetbalwedstrijd Antwerpen-Beerschot reed hij dronken een voetganger dood. Zijn snelheid was op dat moment minstens 170 km per uur. Door een maagverkleining had hij last van dumping, waarbij de maag zich te snel leegt en je bewusteloos kunt raken, zegt zijn advocaat Chris Luiks.
0: De rechtbank heeft gezegd, wel, u had dat eigenlijk moeten weten, dat u dan uw alcoholgebruik had moeten beperken en daarom heeft u zelf dat risico genomen door toch alcohol te drinken en van daaruit is dan het ongeval te wijten aan de dronkenschap. Het feit van die enorm hoge snelheden is volledig te wijten aan de dumping, dus hij is echt uitgevallen. En dat is ook de enigste reden waarom hij dergelijke hoge snelheden heeft gehaald, omdat hij eigenlijk op dat ogenblik buiten Westen was.
8: In Spanje heeft paus Leo het parlement toegesproken. De eerste keer dat dat gebeurt. Hij kwam er spreken op uitnodiging van de Kamer en Senaatsvoorzitter. Er werd vooral uitgekeken naar mogelijke politieke uitspraken van de paus. En Mieke Strings, zijn die er gekomen?
6: Ja, toch wel hoor. De paus sprak zich opnieuw sterk uit tegen de polarisatie en de oorlogen in de wereld. Ook de toenemende bewapening in Europa vond hij zorgwekkend. En hij pleit er vooral voor dat de menselijke waardigheid en de fundamentele rechten van mensen boven alles moeten staan. En daarbij verwees hij vooral naar het tragische drama van de migratie, zoals hij dat noemde. Migranten moeten respectvol ontvangen worden, zei hij, en mogen niet gediscrimineerd worden.
8: Ja, en hoe worden die uitspraken geïnterpreteerd?
6: Ja, ze lijken toch wel op steun voor het beleid van de huidige linkse regering in Spanje, waar premier Sanchez zich profileert tegen oorlog en een grote regularisering van migranten doorvoert. Vooral de uiterst rechtse partij Vox voelt zich wellicht aangesproken. Een partij die voortkomt uit de rechtse dictatuur van Franco. En de kerk was altijd een steunpilaar van die dictatuur, maar staat nu ook voluit achter die regularisering van migranten. De paus sprak zich wel, net als de rechtse partijen in Spanje, uit tegen abortus en euthanasie.
8: Dankjewel, Mieke. De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel opgepakt, bekend van het nummer Cassé la Voix. Hij wordt verhoord over klachten die tegen hem zijn ingediend over verkrachting en seksueel geweld. Een van die klachten komt van een Belgische vrouw. Haar dossier is door het parket overgemaakt aan de Franse autoriteiten. Bruel wil meewerken aan het onderzoek, zegt Frank Renaud.
12: Bruel zegt onschuldig te zijn. Zijn advocaten laten weten dat hij antwoord zal geven op alle vragen van politie en justitie. De 67-jarige zanger ligt al maandenlang onder vuur. Zo'n 30 vrouwen hebben in de Franse pers hun verhaal gedaan over het vermeende wangedrag van Bruel. De beschuldigingen beslaan de periode van 1991 tot 2019. Een tiental vrouwen heeft bij justitie aangifte gedaan. Verschillende zenders en programma's op de Franse radio en tv hebben inmiddels besloten om Bruel te boycotten. Feministische organisaties hebben geprotesteerd bij zalen waar hij optrad. De zanger besloot vorige week om al zijn komende concerten af te zeggen.
8: En over een uurtje vertrekken de Rode Duivels van op Brussels Airport naar de Verenigde Staten voor het WK-voetbal. Een vlucht van ruim 12 uur naar hun basiskamp in Seattle in het noordwesten van de VS. Volgende maandag spelen de Rode Duivels daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Het weer vaak zwaar bewolkt met enkele buien die van west naar oost trekken. Mogelijk ook met onweer, maxima tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, later stapelwolken en hier en daar ook buien. Tot en met vrijdag wisselvallig en vrij fris, maxima rond 18 graden. Het opflakkerend geweld in het Midden-Oosten zat vooraan in het nieuws. Iran en Israël hebben elkaar de voorbije uren bestookt met raketten. De Amerikaanse president Trump roept beide landen op om onmiddellijk met schieten te stoppen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.

0: Cassie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Classics.
4: Radio 1.

0: zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: Classics.
9: Ra.

0: niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Zin in Duitse kwaliteit?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in Lease & Go en tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Knaldi!
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
9: Classics. Radio 1.
10: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Iran zegt dat het voorlopig geen aanvallen meer uitvoert op Israël. Afgelopen nacht en vanmorgen gingen er nog raketten over en weer, ondanks een staakt het vuren dat 2 maanden geleden is ingegaan. Al die tijd is er Israël wel doelwitten in Libanon blijven aanvallen, gericht op Hezbollah, de extremistische militie die banden heeft met Iran. En Iran wil pas een definitief vredesakkoord als die aanvallen op Libanon ook stoppen. De aanvallen van vanmorgen zijn een doorn in het oog van de Amerikaanse president Trump. Die wil een einde aan de oorlog met Iran en riep beide landen op om onmiddellijk te stoppen met schieten. Chauffeurs van de lijn krijgen maximaal 3 keer per jaar een boete terugbetaald voor lichte overtredingen. Ook 1 minder lichte overtreding per jaar kan onder voorwaarden worden terugbetaald. Dat zijn vakbonden en directie overeengekomen. De nieuwe regels vervangen de provinciale afspraken die niet overal even streng waren. De vakbonden zijn tevreden dat er wat tolerantie is voor chauffeurs die tienduizenden kilometers rijden in soms moeilijke omstandigheden, zegt Stan Reuze van de Socialistische Vakbond.
11: Ja, als je een hele dag in een stad rondrijdt of in een gemeente of op een gebied dat je niet zo goed kent, ja, dan kan het wel eens zijn dat u inderdaad een kleine vergetelheid, 37 per uur rijdt, u wordt dan geflitst. En dan vinden wij als vakorganisatie, omdat het over een vergetelheid gaat, dus niet een bewuste overtreding, dat inderdaad de werkgever, men gaat werken om geld te verdienen, dat toch de werkgever een tussenkomst doet in die boete.
10: Het verkeersinstituut VIAS vindt dat wie een overtreding maakt, de boete ook moet betalen, zodat die zijn gedrag kan bijsturen. In Spanje heeft paus Leo het parlement toegesproken. Het is de eerste keer dat een paus dat doet in Spanje. De paus sprak zich opnieuw sterk uit tegen de verdeeldheid in de samenleving en tegen de vele oorlogen in de wereld. Hij vindt de toenemende bewapening in Europa zorgwekkend. Volgens de paus moeten de menselijke waardigheid en de fundamentele rechten van mensen altijd boven alles staan. En daarom is het volgens hem ook belangrijk om migranten respectvol te ontvangen en ze niet te discrimineren. Later deze week bezoekt paus Leo de Canarische eilanden, een belangrijke aankomstplek voor migranten in Europa. De Rode Duivels vertrekken rond deze tijd op de luchthaven van Zaventem naar Seattle in de Verenigde Staten. Daar zal België zijn basiskamp hebben tijdens het WK-voetbal. Na 2 gewonnen oefenwedstrijden zijn de Duivels met veel vertrouwen op het vliegtuig gestapt, zegt aanvoerder Yuri Tielemans.
12: Je gaat om alles te geven, zoveel mogelijk winnen natuurlijk. En we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen. Iedereen is alleszins positief. Iedereen heeft een goede mentaliteit. En we hebben een goede, hechte groep. En dat is wel belangrijk.
10: Maandag, volgende maandag, begint het WK voor de Rode Duivels. Dan is Egypte de eerste tegenstander. En 6 Belgische vrouwelijke topatleten krijgen een straat, plein of dreef met hun naam in het nieuwe sportpark aan de Heysel in Brussel. Het zijn zevenkampster Nafite Jam, rolstoelkampioene Lea Bayekula en de 4x100 loopsters Elodie Ouedraogo, Olivia Borlé, Hanna Marie en Kim Gevaert. Zij haalden in 2008 goud op de Olympische Spelen in Peking. De stad Brussel wil zo vrouwelijke sporters extra in de kijker zetten. Het sportpark aan de Heysel moet klaar zijn tegen 2030. Het weer vaak zwaar bewolkt met enkele buien die van west naar oost trekken. Mogelijk ook een onweer, maximaal tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, later stapelwolken en hier en daar ook buien. Tot en met vrijdag is het wisselvallig en vrij fris, maximaal rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1. Classics.

0: je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Het worden weer spannende weken voor onze studenten en hun

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Classics. Radio 1.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14,990, voorwaardelijke overnamebonus van €1000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Classics.
5: Radio 1.

0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Classics.
6: Radio 1. 3 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal huwelijken in Vlaanderen en Brussel is in lange tijd niet meer zo hoog geweest, blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws bij alle gemeenten. Vorig jaar trouwden zo'n 32.200 koppels, ruim 600 meer dan het jaar voordien. Het hoogste aantal in meer dan 25 jaar. Voor een deel komt dat omdat er steeds meer mensen bijkomen, maar dan nog wordt er in verhouding meer gehuwd. Socioloog Dimitri Mortelmans van de U Antwerpen legt uit waarom.
7: Als we de stijging van huwelijken de laatste jaren moeten verklaren, dan is er een stukje recuperatie van corona. Er is daarnaast een babyboomgeneratie die met heel veel zijn, die na een echtscheiding als een nieuwe partner hebben, niet gewoon gaan samenwonen of in een latrelatie stappen, maar terug gaan huwen. En dan een derde reden zijn samenwoners die in een lange periode van samenwonen beslissen van kijk, wij willen nu toch in het huwelijksbootje treden.
6: Het federaal parket heeft een minnelijke schikking gesloten met twee Marokkaanse banken met filialen in ons land. De twee banken betalen samen meer dan €175 miljoen. Het onderzoek ging over illegale bankactiviteiten, onder meer met verzekeringen en kredieten. Er waren huiszoekingen in de filialen in Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Borgerhout. De banken en drie bestuurders werden door de correctionele rechtbank vervolgd, maar door de minnelijke schikking komt er dus geen veroordeling. Het federaal parket zegt dat het belang hecht aan financiële, economische en fiscale fraude en dat een minnelijke schikking het voordeel biedt van een onmiddellijke en definitieve strafrechtelijke reactie. Ook Israël is nu gestopt met zijn aanvallen op Iran op verzoek van de Amerikaanse president Trump, zo wordt gezegd in Israëlische media. Maar als de Libanese militie Hezbollah Israëlische steden blijft aanvallen, dan zal Israël opnieuw de zuidelijke voorsteden van Beirut aanvallen. De bombardementen op Beirut waren gisteravond de aanleiding voor Iran om Israël aan te vallen. Iran meldde eerder ook dat het voorlopig geen aanvallen meer uitvoert, zolang Israël dat ook niet meer doet. Paus Leo roept de Spaanse bisschoppen op om te luisteren naar slachtoffers van misbruik binnen de kerk en om hen ook een vorm van herstel aan te bieden. In Spanje kwam de omvang van het misbruik pas laat naar buiten, na onderzoek van enkele media en een rapport van de Spaanse ombudsman. Dat rapport schatte het aantal slachtoffers op meerdere honderdduizenden over de laatste decennia. De paus zou slachtoffers ontvangen tijdens zijn bezoek, maar daar is nog geen bevestiging van. De Rode Duivels zijn op weg naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. Iets voor 2 uur is hun vliegtuig vertrokken naar hun basiskamp in Seattle. Het is daar 9 uur vroeger dan hier en dat wordt dus even aanpassen aan het tijdsverschil, zei Jurie Tielemans voor het vertrek.
8: De eerste paar dagen zullen wat moeilijker zijn om zich aan te passen en daarna hopelijk gaat dat heel natuurlijk wel meegaan. Iedereen is alles eens positief, iedereen heeft een goede mentaliteit en we hebben een goede hechte groep. En dat is wel belangrijk.
6: Volgende maandag spelen de Duivels hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Het weer, vaak zwaar bewolkt met enkele buien die van west naar oost trekken. Mogelijk ook een onweer en maximaal tot 22 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. Later stapelwolken en hier en daar ook buien. Tot en met vrijdag wisselvallig en vrij fris met maximaal rond 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot. Knaldi.
2: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Classics. Radio 1.

0: Het antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Classics.
3: Radio 1.

handen om. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen.

van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Koop bij Electro-Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Classics. Radio 1.
6: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Brussel zijn opnieuw enkele honderden jongeren samengekomen, ditmaal voor een manifestatie tegen politiegeweld. Dries Hirou, jij volgt die betoging. Hoe verloopt die?
7: Wel, aan Brussel Centraal hebben enkele groepjes steps in brand gestoken en voor het Novotel in het centrum van de stad hebben we gezien zijn enkele jongeren opgepakt. Op dit moment is er een grote groep aan het Poelaardplein, aan het Justitiepaleis. Verschillende groepen hebben opgeroepen tot vreedzaam protest tegen die besparingen in dat Franstalige onderwijs en tegen wat zij disproportioneel politiegeweld noemen van de afgelopen dagen. Dat vreedzame, dat lijkt nu al niet echt gelukt, al lijkt hier voorlopig aan het Poelaardplein, waar dus is opgeroepen tot die officiële manifestatie, alles nog voorlopig rustig te verlopen. Ik hoop dat er ongeveer een 500-tal mensen zijn op dit moment.
6: Dankjewel, Dries. Een hoofdinspecteur van de Antwerpse politie is voor de rechter gekomen omdat hij regelmatig cocaïne kocht. Dat werd duidelijk tijdens het onderzoek naar een dealer. Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan de feiten omdat de man hoofdinspecteur is bij de politie. De man zei dat hij spijt had en dat hij cocaïne gebruikte omdat hij het moeilijk had op persoonlijk vlak. Eind deze maand kent hij zijn straf. Een man van 25 uit Echtegem in West-Vlaanderen is veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. Bijna 2 jaar geleden werd een meisje van 18, dat dronken was, door 2 mannen in Brugge opgepikt. Een van de 2 verkrachtte het meisje meermaals, de andere heeft alles gefilmd. Persrechter Amélie van Bellegem.
8: De man is schuldig aan verkrachting. Door haar kwetsbare toestand door alcohol kon zij geen toestemming geven met seksuele handelingen. Dus de eerste beklaagde werd veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur als bijzonder tijdsintensieve en voelbare sanctie. En daarboven ook nog een geldboete van 1200 euro.
6: De man die de verkrachting filmde heeft een werkstraf van 100 uur gekregen. Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet meer met raketten. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een staakt het vuren tussen beiden. Voor Iran is een voorwaarde wel dat Israël ook de aanvallen in buurland Libanon stopt. Volgens Iran zijn er bij de Israëlische bombardementen zeker 15 gewonden gevallen. In Israël zouden er geen slachtoffers zijn. In buurland Irak is het luchtruim intussen weer opengegaan. Het weer vaak zwaar bewolkt met enkele buien die van west naar oost trekken. Mogelijk ook met onweer, maximaal tot 22 graden. Nog morgen eerst droog met opklaringen, later stapelwolken en hier en daar ook buien. En tot en met vrijdag wisselvallig en vrij fris met temperaturen rond de 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Kissie, Kenno. Ja, dat wordt lekker lezen. Kissie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoeboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Classics. Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Classics. Radio 1.
4: Het is 5:00. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Honderden jongeren betogen opnieuw in Brussel. En Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet meer met raketten. In Brussel zijn meer dan 500 betogers weer samengekomen om te protesteren tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs en ook tegen het optreden van de politie dat volgens de betogers buitensporig was bij vorige betogingen. Dries Hiroux, jij bent op dit moment aan het Poelaardplein voor het Justitiepaleis in Brussel. Wat zie je daar?
5: Wel, op het Poelaardplein zijn op dit moment, gok ik, tussen de 500 en de 1000 mensen. Hier verloopt alles rustig in principe. Ook geen politie in uniform, enkel in burger. En de verschillende groepen hier protesteren tegen die onderwijshervormingen, maar ook tegen wat zij disproportioneel geweld van de politie noemen. Opnieuw verschillende groepen. Een groot deel nu van die groep trekt opnieuw naar het Centraal Station. Daar waren daar straks wel wat relletjes, jongeren die daar steps in brand staken. We zagen ook dat heel wat mensen zijn opgepakt. Dus we moeten even afwachten hoe die groep daar precies naartoe gaat gaan en of alles rustig zal verlopen.
4: Dankjewel, Dries. De woede in het Franstalig onderwijs over de besparingen van de Franse gemeenschapsregering blijft groot, maar niet alle scholen blijven dicht. Het beeld in het Franstalig onderwijs is gemengd naar gelang de regio en het net. Brigitte Vermeers.
6: In de katholieke middelbare school Sainte-Croix in Hanuit, in de provincie Luik, zijn de leerlingen sinds de lentevakantie op 24 april bijna niet meer naar school geweest. Op 29 mei kregen ze ook het bericht dat er dit schooljaar geen examens meer zullen worden afgenomen. We spraken een bezorgde vader van twee scholieren, 14 en 16 jaar, die nu de hele dag thuis zitten, niet meer gemotiveerd om te leren. Volgens de vader is het onderwijscollectief Mars Attacks verantwoordelijk voor het blokkeren van de scholen. Het collectief verzet zich radicaal tegen de besparingen en zegt zelf zo'n 300 scholen in Brussel en Wallonië te vertegenwoordigen. Maar een heel ander beeld in de gemeentelijke Athénée Émile Bokstaal in het Brusselse Laken. Daar gaan de examens vanaf woensdag door zoals gepland. Vandaag en morgen zijn er herhalingslessen voor de leerlingen. In andere scholen blijft het dan weer bij prikacties en symbolisch verzet.
4: En het gesprek met de bezorgde vader van leerlingen in het Franstalig onderwijs hoor je zo meteen in De Wereld Vandaag. Het aantal huwelijken in Vlaanderen en Brussel is in lange tijd niet meer zo hoog geweest, blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws bij alle gemeenten. Vorig jaar trouwden zo'n 32.200 koppels. Dat zijn er ruim 600 meer dan het jaar ervoor en het hoogste aantal in meer dan 25 jaar. Voor een deel komt dat omdat er steeds meer mensen bijkomen, maar dan nog wordt er in verhouding meer gehuwd. Socioloog Dimitri Mortelmans van de U Antwerpen.
7: Als we de stijging van huwelijken de laatste jaren moeten verklaren, dan is er een stukje recuperatie van corona. Er is daarnaast een babyboomgeneratie die met heel veel zijn, die na hun echtscheiding als een nieuwe partner hebben, niet gewoon gaan samenwonen of in een latrelatie stappen, maar terug gaan huwen. En dan een derde reden zijn samenwoners die in een lange periode van samenwonen beslissen van kijk, wij willen nu toch in het huwelijksbootje treden.
4: In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zit een kwart van de inwoners, zo'n 30.000 mensen, zonder stroom door een brand in een transformatorstation. De netbeheerder vermoedt brandstichting, want er zijn verschillende brandhaarden. Het incident doet denken aan twee voorvallen in Berlijn vorige herfst en begin dit jaar. Duizenden inwoners zaten toen dagenlang zonder stroom na gelijkaardige brandstichtingen. Speuters vermoeden toen dat een extreem linkse groepering daarachter zat. Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet meer met raketten. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een staakt het vuren tussen beiden. Voor Iran is een voorwaarde wel dat Israël ook de aanvallen in buurland Libanon stopt. Jens Fransen, is de rust nu effectief weergekeerd?
8: Wel, laten we beginnen met het goede nieuws, Gert. Ja, Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet. Maar het is wel een heel erg broos staakt het vuren. Want het houdt dus ook in dat Israël de oorlog in Libanon moet stoppen. Israël voert daar een oorlog tegen een pro-Iraanse militie, Hezbollah. maar blijft daar tot nu toe ook wel af en toe bombarderen. Sterker nog, Israël dreigt ermee om ook de Libanese hoofdstad Beirut aan te vallen als Hezbollah Israël dan weer zou aanvallen. En dat is dan weer een rode lijn voor Iran. Volgens Iran blijft overigens die straat van Hormuz ook intussen nog gesloten voor, wat het zelf omschrijft, schepen van vijandige staten. En de VS die blokkeren dan weer Iraanse schepen.
4: Dankjewel, Jens. Een Somalische scheidsrechter die geselecteerd was voor het WK voetbal mag de Verenigde Staten niet binnen, 4 dagen voor de start van het toernooi. De scheidsrechter had geen visum, maar wel een diplomatiek paspoort van zijn ambassade, maar dat volstond niet voor de Amerikaanse autoriteiten. De man is onmiddellijk teruggestuurd. Hij was vorig jaar nog verkozen tot beste scheidsrechter in Afrika. Het is nog niet duidelijk of de beslissing definitief is. Indien wel, dan moet de Wereldvoetbalbond FIFA een vervanger zoeken. En Divock Origi stopt met voetballen. Dat kondigt de 31-jarige aanvaller aan op Instagram. Als tiener maakte Origi al naam bij de Rode Duivels. In totaal speelde hij 32 wedstrijden voor ons land. Hij kon 3 keer scoren. Origi was een van de Rode Duivels ook die brons wonnen op het EK in 2016. Ook op clubniveau was Origi succesvol. Met Liverpool won hij onder meer de Champions League en de Engelse landstitel. Maar sinds december zit hij zonder club en hij had ook al 2 jaar geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Het weer. In het oosten kunnen er nog enkele buien vallen. Elders is het droog. Morgen begint ook droog met plaatselijk brede opklaringen. Later stapelwolken en tegen de avond plaatselijk een bui. Het is vrij fris. Hooguit 18 graden met een vrij krachtige wind. En tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. We begonnen met een nieuwe betoging van jongeren in Brussel. Meer dan 500 betogers zijn samengekomen om te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en tegen het optreden van de politie. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldieprijs van maar 12 euro. Aldi. Altijd slim.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Classics.
5: Radio 1.

0: niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Zin in Duitse kwaliteit?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Classics.
5: Radio 1. Het is 6:00. Een goeie avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Enkele duizenden jongeren betogen opnieuw in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en het optreden van de politie. Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet meer met raketten. In Brussel hebben vanmiddag zeker 2500 mensen betoogd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en tegen het optreden van de politie bij de protesten eind vorige week. Het comité P, dat de politie controleert, heeft daarover intussen 13 klachten gekregen die worden onderzocht. Op dit moment is de groep ter hoogte van het Centraal Station en de Kunstberg vlakbij. Dries Hiroux, jij bent daar ook. Hoe verloopt het daar nu?
6: Wel, die betoging zelf die lijkt toch richting een einde te gaan. Een groep van 2 à 3.000 mensen toch op het hoogtepunt. Jongeren, ouderen, ook heel wat linkse groeperingen die van het Poelaardplein aan het Justitiepaleis naar de Kunstberg en het Centraal Station zijn gewandeld. Daar staan we nu en daar is die groep nu aangekomen. En heel opvallend toch, we hebben geen politie in uniform gezien. Ook niet hier aan het Centraal Station. Ze zijn er wel in burger en buiten de incidenten van vanmiddag, een tiental steps zijn in brand gestoken aan het Centraal Station, verloopt die betoging op dit moment luid, maar wel rustig.
5: Dankjewel, Dries. De woede in het Franstalig onderwijs over de besparingen van de Franse gemeenschapsregering blijft groot. Maar niet alle scholen blijven volledig gesloten. Het beeld is gemengd naar gelang de regio en het onderwijsnet. Brigitte Vermeers.
7: In de katholieke middelbare school Sainte-Croix in Hanuit in de provincie Luik wordt al bijna anderhalve maand geen les meer gegeven, vertelt deze vader van twee scholieren, 14 en 16 jaar oud.
8: Sinds 29 mei hebben wij bericht gekregen dat er geen examens plaatsvinden, maar mijn kinderen zitten eigenlijk al sinds 24 april, de start van de lentevakantie, thuis.
7: Volgens de vader is het onderwijscollectief Mars Attacks verantwoordelijk voor het blokkeren van de scholen. Het collectief verzet zich radicaal tegen de besparingen en zegt zelf zo'n 300 scholen in Brussel en Wallonië te vertegenwoordigen. Een heel ander beeld in de gemeentelijke Athénée Émile Bokstaal in het Brusselse Laken. Daar gaan de examens vanaf woensdag door zoals gepland. Vandaag en morgen zijn er herhalingslessen voor de leerlingen. In andere scholen blijft het dan weer bij prikacties en symbolisch verzet.
5: Op de website mypension.be kan je vanaf vandaag bekijken wat de gevolgen voor jou kunnen zijn van de pensioenhervorming van de federale regering. Op mypension.be is een nieuwe pagina toegevoegd. Wat betekent de pensioenhervorming voor mij? Zegt Giselda Curvers van de Federale Pensioendienst.
9: Momenteel vindt de burger daar nog geen antwoord voor zijn specifieke situatie, maar de komende weken en maanden gaan we dat stelselmatig aanvullen, zodat hij daar te weten kan komen wat is mijn vroegste pensioendatum, ga ik een malus hebben. Vandaag al lanceren we de pagina zodat de burger er gewoon aan kan worden en in de komende maanden gaan we die verder aanvullen. Het eerste wat we gaan lanceren is het antwoord op de vraag wanneer kan ik op pensioen gaan en het pensioenbedrag komt eraan in het najaar van 2027.
5: In Lichtenbosch, op de grens met Duitsland, hebben de politie en de douane samen met hun Duitse en Nederlandse collega's een grootschalige controleactie gehouden. Die was gericht op het vaststellen van verkeersovertredingen en het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit. Anne Berger van de federale politie.
10: Die grensregio, die is heel gevoelig voor grensoverschrijdende criminaliteit. Dat zijn dan woninginbraken, maar bijvoorbeeld ook mensensmokkel of mensenhandel, drugsmokkel ook. En criminelen die maken eigenlijk gebruik van die landsgrenzen om de politie voor te zijn, zodat we minder makkelijk informatie kunnen uitwisselen. En het is echt door die gezamenlijke controles te doen aan beide kanten van de grenzen, dat we één aan preventie willen doen en twee ook echt laten zien dat we heel snel en heel kort op de bal kunnen spelen.
5: In het zuidwesten van Duitsland, in Reutlingen, zitten 30.000 mensen zonder stroom door een brand in een transformatorstation. En de netbeheerder vermoedt dat die brand is aangestoken, want er zijn verschillende brandhaarden. Dat incident doet denken aan twee voorvallen in Berlijn vorige herfst en begin dit jaar. Toen zaten duizenden inwoners dagenlang zonder stroom na brandstichtingen. En speurders vermoeden toen dat een extreem linkse groepering daarachter zat. Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet meer met raketten. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een staakt het vuren. Voor Iran is een voorwaarde wel dat Israël ook de aanvallen in buurland Libanon stopt. Jens Franssen, is de rust nu ook effectief weergekeerd?
11: Wel, Gert, laten we beginnen met het goede nieuws. Ja, Iran en Israël bestoken elkaar voorlopig niet meer. Maar het is wel een heel erg broos staakt het vuren. De Israëlische premier die verklaarde zo net op televisie dat hij de aanval voor nu wil stoppen. Maar evengoed zei hij dat de strijd met Hezbollah en Iran nog niet over is. In Iran komen de aanhangers van het regime intussen op straat. Volgens Iran nog blijft de straat van Hormuz intussen gesloten voor wat het omschrijft als schepen van vijandige staten. En de VS die blokkeren ook nog steeds Iraanse schepen.
5: Dankjewel, Jens. Duitsland gaat niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het project wordt geleid door het Franse bedrijf Dassault in samenwerking met het Europese concern Airbus. Duitsland stapt uit het project omdat Dassault te veel de lakens naar zich zou toetrekken. Frankrijk wil niet afhankelijk zijn van andere Europese spelers voor de bouw van een nieuw gevechtstoestel. Ons land stapte 3 jaar geleden mee als waarnemer in het Europese defensieproject. Sport. Divock Origi stopt met voetballen. Origi speelde 32 keer voor de Rode Duivels. Hij kon 3 keer scoren. Zijn grootste successen behaalde hij met Liverpool. Hij maakte daar meer dan 40 doelpunten en won onder meer de Champions League en de Engelse landstitel. De laatste 2 jaren waren minder glansrijk. Origi speelde geen officiële wedstrijd meer en zat sinds december ook zonder club. Een Somalische scheidsrechter die geselecteerd was voor het WK-voetbal mag de Verenigde Staten niet binnen, 4 dagen voor de start van het toernooi. De scheidsrechter had geen visum, maar wel een diplomatiek paspoort van zijn ambassade. Maar voor de Amerikaanse autoriteiten volstond dat niet. Zij stuurden hem onmiddellijk terug. De man werd vorig jaar nog verkozen tot beste scheidsrechter van Afrika. En in de Franse rittenwedstrijd Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmich de tweede rit gewonnen. Charmich finishte solo na een etappe van 234 kilometer, de langste rit van deze koers. Onze landgenoot Vlad van Mechelen werd derde, de Fransman Baudin blijft leider. Het weer. Er kunnen nog enkele buien vallen. Later wordt het droog. Morgen begint ook droog met plaatselijk brede opklaringen. Later stapelwolken en tegen de avond plaatselijk een bui. Het is vrij fris morgen. Hooguit 18 graden met een vrij krachtige wind ook. En tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. In Brussel zijn duizenden betogers opnieuw samengekomen om te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en ook tegen het optreden van de politie dat volgens de betogers buitensporig was. Dat was de opener van dit nieuws. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio 1. Classics.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Kissie, Keno. Ja, dat wordt lekker lezen. Kissie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoeboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
6: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Classics.

0: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
3: Classics. Radio 1.
4: Het is 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De nieuwe betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs is opnieuw op het einde uitgedraaid op incidenten. Bij het Centraal Station in Brussel gooiden groepjes betogers met allerlei voorwerpen naar de politie. Die heeft het waterkanon ingezet. Vanmiddag waren zo'n 2500 mensen bijeengekomen. Ze betoogden ook tegen het optreden van de politie bij manifestaties eind vorige week. Het comité P, dat de politie controleert, heeft daarover intussen 13 klachten gekregen. Vanaf vandaag kan iedereen op de website mypension.be bekijken wat voor hem of haar de gevolgen kunnen zijn van de pensioenhervormingen van de federale regering. Op MyPension is een nieuwe pagina toegevoegd met informatie daarover. En daar vind je geleidelijk aan nieuwe gegevens, zegt Giselda Curvers van de pensioendienst.
5: Het eerste wat er gaat komen is tegen de zomer een werkteller voor na te gaan hoe je staat ten opzichte van de malusvoorwaarden. Je moet minstens 35 jaar hebben van 156 dagen en 7020 dagen. Tegen de zomer gaan we die werkteller voor de malus, maar ook voor de bonus al lanceren, zodat de mensen wel al een zicht hebben van oké, hoe doe ik het op dat vlak? In het najaar gaan we dan voor iedereen die vroegste pensioendatum terug lanceren. En na de zomer 27 gaan we terug de pensioenbedragen lanceren.
4: Het federaal parket heeft een minnelijke schikking gesloten met twee Marokkaanse banken met filialen in ons land. Die twee banken betalen samen meer dan 175 miljoen euro. Het onderzoek ging over illegale bankactiviteit, onder meer met verzekeringen en kredieten. Er waren huiszoekingen in de filialen in Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Borgerhout. De banken en drie bestuurders zijn door de correctionele rechtbank vervolgd, maar door de middellijke schikking komt er dus geen veroordeling. Het federaal parket zegt dat het belang hecht aan financiële, economische en fiscale fraude en dat een middellijke schikking het voordeel biedt van een onmiddellijke en definitieve strafrechtelijke reactie. Duitsland gaat niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het project wordt geleid door het Franse bedrijf Dassault in samenwerking met het Europese Airbus. Duitsland stapt uit het project omdat Dassault te veel de lakens naar zich toe zou trekken. Frankrijk wil niet afhankelijk zijn van andere Europese spelers voor de bouw van een nieuw gevechtstoestel. Ons land stapte 3 jaar geleden mee als waarnemer in het Europese defensieproject. En paus Leo heeft in de Spaanse hoofdstad Madrid gesproken met 6 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Er was vooraf kritiek van slachtofferorganisaties die vreesden dat alleen de minst kritische stemmen gehoord zouden worden. Een rapport van de Spaanse ombudsman schat het aantal slachtoffers op meer dan 400.000, gespreid over tientallen jaren. Toch is dat misbruik pas recent echt naar boven gekomen. Eerder vandaag zei de paus tegen de Spaanse bisschoppen dat de plaag van seksueel misbruik in de kerk echt aangepakt moet worden. Nog enkele buien, later droog. Morgen begint ook droog met plaatselijk brede opklaringen. Later weer stapelwolken en vrij fris, hooguit 18 graden. En tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwasser. Was online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Classics.
6: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De protestmars in Brussel is uitgedraaid op rellen. Aan het Centraal Station gooiden betogers met allerlei voorwerpen naar de politie, zoals stenen, vuurwerk en verkeersborden. De politie zette onder meer het waterkanon in en ook traangas. Ondertussen is de situatie weer gekalmeerd, zegt Dries Giroux aan het Centraal Station in Brussel.
2: Het waterkanon is nu net weer weggereden en de meeste jongeren die lijken ook elders naartoe getrokken te zijn. De politie heeft dan traangas opnieuw ingezet omdat ze bekogeld werden door de manifestanten, door de jongeren. Het valt ook wel op dat dit de eerste keer is eigenlijk vandaag dat we de politie zo zichtbaar zien op straat. Tijdens die hele optocht van Poelaartplein aan het Justitiepaleis naar hier, Brussel Centraal, hebben we geen zichtbare politie gezien, wel in Burger. Dus mogelijk heeft de politie dan toch een beetje de tactiek veranderd.
1: Er kwamen vandaag zo'n 2500 mensen bijeen in Brussel om te betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs en tegen het optreden van de politie bij de protesten vorige week donderdag en vrijdag. Dat was volgens de betogers buitensporig. Het comité P onderzoekt 13 klachten daarover. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontich en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte aan een halte in Aartselaar. Nadien deed hij aangifte bij de politie. Ook de lijn kreeg ondertussen een klacht binnen. Het parket zoekt nu uit wat er precies is gebeurd. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. In Lichtenbusch, op de grens met Duitsland, hebben de politie en de douane samen met hun Duitse en Nederlandse collega's een grootschalige controleactie gehouden. Het was de bedoeling om verkeersovertredingen vast te stellen en criminaliteit tegen te gaan die de landsgrenzen overschrijdt. Anne Berger van de federale politie.
3: Die grensregio is heel gevoelig voor grensoverschrijdende criminaliteit. Dat zijn dan woninginbraken, maar bijvoorbeeld ook mensensmokkel of mensenhandel, drugsmokkel ook. En criminelen die maken eigenlijk gebruik van die landsgrenzen om de politie voor te zijn, zodat we minder makkelijk informatie kunnen uitwisselen. En het is echt door die gezamenlijke controles te doen aan beide kanten van de grenzen dat we 1 aan preventie willen doen en 2 ook echt laten zien dat we heel snel en heel kort op de bal kunnen spelen.
1: Paus Leo heeft in de Spaanse hoofdstad Madrid gesproken met 6 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Er was vooraf kritiek van slachtofferorganisaties die vreesden dat alleen de minst kritische stemmen gehoord zouden worden. Een rapport van de Spaanse ombudsman schat dat het aantal slachtoffers op meer dan 400.000 ligt, gespreid over tientallen jaren. Toch is dat misbruik pas recent echt naar boven gekomen. Eerder vandaag zei de paus tegen de Spaanse bisschoppen dat de plaag van seksueel misbruik in de kerk echt moet worden aangepakt. Er kan nog een bui vallen vanavond, vooral in het oosten. Daarna overwegend droog en wisselend bewolkt. Vannacht blijft het minstens 9 graden. Morgen begint droog met mogelijke opklaringen, daarna veel kans op regen. Tot het weekend blijft het wisselvallig en fris, hoogstens 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Classics. Radio 1. 9 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers die vernielingen hebben aangericht bij de recente betogingen in Brussel, tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook vandaag waren er opnieuw rellen waarbij de politie is bekogeld. Repressie is niet het enige mogelijke antwoord, zei de minister in ter zake, maar er mag zeker geen straffeloosheid zijn.
2: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
1: Ondertussen zijn al 8 van de relschoppers van vandaag opgepakt. In Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd, volgens schattingen op meer dan 200 plaatsen verspreid over het land. De aanleiding is de dood van het 11-jarige meisje Liana. De betogers vinden dat de Franse justitie in die zaak blunders heeft begaan, vertelt Frank Renaud vanuit Frankrijk.
3: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest. De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
1: Duitsland zal niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het ging om een internationaal project waar ook onder meer het Franse bedrijf Dassault bij betrokken is. Jens Fransen, jij kent dat dossier. Hoe is het zo kunnen misgaan?
4: Wel, dit had het Europese prestige-defensieproject moeten worden. Hè? Een nieuwe zesde generatie gevechtstoestel. Het was eigenlijk een herkansing van 30 jaar geleden, want toen is dat al eens geprobeerd, namelijk om dat Europese concern te laten samenwerken met het Franse bedrijf Dassault. Aanvankelijk zouden de Britten ook meedoen, maar die kozen al snel eieren voor hun geld. En nu trekt dus ook Duitsland de stekker eruit. Waarom? Ja, eigenlijk wil de Franse regering, maar ook de Franse industrie, dit project helemaal zelf uitwerken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Franse kernwapens die onder die gevechtstoestellen zouden moeten gaan hangen. De Duitse industrie zou dus enkel kunnen meekijken of betalen. Maar daar past Duitsland voor. Die vlieger gaat dus niet op.
1: Dankjewel, Jens. En dan nog dit. Het bekende chocoladedrankje CCML verdwijnt na 77 jaar uit de Belgische winkels. Tenminste, de naam verdwijnt. De producent verandert de naam naar Chocomel. In de meeste andere landen wordt het drankje al onder die naam verkocht, alleen in ons land nog niet. Aan het product zelf verandert niets. De productie blijft in Aalter en Bornem. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint droog met plaatselijk brede opklaringen, later stapelwolken en vrij fris nog hooguit 18 graden. Tot het weekend blijft het wisselvallig en fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 10:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart na een zware vechtpartij op een bus van de lijn tussen Kontich en Aartselaar. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een tiener hard wordt geslagen en geschopt door een andere jongen. Het slachtoffer kon vluchten toen de bus stopte aan een halte in Aartselaar. Nadien deed hij aangifte bij de politie. Ook de lijn kreeg ondertussen een klacht binnen. Het parket zoekt nu uit wat er precies is gebeurd. De bus had geen bewakingscamera's aan boord. Vanavond konden familie, vrienden en fans een laatste groet brengen aan Margriet Hermans in een uitvaartcentrum in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed vorige week woensdag. Ze werd 72. Pas enkele weken geleden had ze te horen gekregen dat ze een heel agressieve vorm van kanker had. Margriet Hermans had een carrière van zo'n 40 jaar als zangeres, tv-figuur en politica. En ook vanavond bleek dat ze nog altijd geliefd was.
2: Ik wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans, die we toch in de Kempen als een icoon aanschouwen. Ik denk dat we allemaal haar glimlach en wat dat ze allemaal voor ons heeft betekend enorm gaan missen.
3: Dat doet iets. Ik kan dat niet beschrijven, dat zelfde. Precies of mijn moeder is gestorven.
4: Ondanks zo'n groot talent dat Margriet was, dat was de eenvoud zelf. Ik heb haar dat toen ook nog gezegd van, je bent echt een vrouw naar mijn hart. Ik heb er moeilijk mee.
1: Woensdag is er de afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans in de Landloperskapel van Merksplas. Een Somalische scheidsrechter die geselecteerd was voor het WK voetbal is de toegang geweigerd tot het vliegveld in Miami, 4 dagen voor het WK voetbal begint. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. De scheidsrechter had geen visum gekregen, maar wel een diplomatiek paspoort van zijn ambassade, maar dat volstond niet voor de Amerikaanse autoriteiten. De man is vorig jaar nog verkozen tot de beste Afrikaanse scheidsrechter. Het is nog niet duidelijk of de beslissing definitief is. Als dat wel zo is, dan moet de Wereldvoetbalbond FIFA nog een vervanger zoeken. En de Deense voetballer Christian Eriksen heeft het ziekenhuis weer verlaten. Gisteren zakte hij in elkaar met hartproblemen tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. 5 jaar geleden kreeg Eriksen ook al eens een hartstilstand tijdens het EK. Hij moest toen gereanimeerd worden. Sindsdien heeft hij een defibrillator die bij hartritmestoornissen een schok kan geven om het ritme te herstellen. Die defibrillator redde gisteren het leven van de 34-jarige Eriksen. Maar professioneel voetbal zit er voor Eriksen wellicht niet meer in, denkt ook sportcardioloog Jimmy Jacobs.
5: De lat ligt zeker hoger vandaag dan gisteren door dit nieuwe feit waar dat de defibrillator nu is moeten ingrijpen op opnieuw een levensbedreigende hartritmestoornis. Hij heeft die al een keer gehad in 2021. Toen is er een inschatting gebeurd dat voetbal veilig verder kon. Dit is een nieuw gegeven waar het artsenteam absoluut rekening mee zal moeten houden.
1: Het is meestal droog vannacht bij minstens 9 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, daarna wisselvallig met buien, mogelijk zelfs onweer. 18 graden is dan de maximumtemperatuur. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig en maximaal 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

suicider.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Zin in Duitse kwaliteit?
4: Yes, of course.
3: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Classics. Radio 1.
9: 11 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Duitsland zal niet langer meewerken aan de bouw van een nieuw Europees gevechtstoestel. Het ging om een internationaal project, waaronder meer ook het Franse bedrijf Dassault bij betrokken is. Jens Fransen, jij kent dat dossier. Hoe is het zo kunnen misgaan?
10: Wel, dit had het Europese prestige-defensieproject moeten worden. Hè? Een nieuwe zesde generatie gevechtstoestel. Het was eigenlijk een herkansing van 30 jaar geleden, want toen is dat al eens geprobeerd, namelijk om dat Europese concern te laten samenwerken met het Franse bedrijf Dassault. Aanvankelijk zouden de Britten ook meedoen, maar die kozen al snel eieren voor hun geld. En nu trekt dus ook Duitsland de stekker eruit. Waarom? Ja, eigenlijk wil de Franse regering, maar ook de Franse industrie, dit project helemaal zelf uitwerken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Franse kernwapens die onder die gevechtstoestellen zouden moeten gaan hangen. De Duitse industrie zou dus enkel kunnen meekijken of betalen. Maar daar past Duitsland voor. Die vlieger gaat dus niet op.
9: Dankjewel, Jens. In de Duitse stad Reutlingen is er in de meeste woonwijken weer elektriciteit. Deze namiddag kwam een kwart van de inwoners, zo'n 30.000 mensen, zonder stroom te zitten aan brand in een transformatorstation. Nu is een voorlopige oplossing uitgewerkt. Daarom vragen de hulpdiensten dat mensen nog zuinig zouden zijn met elektriciteit. Het industriegebied en de bedrijventerreinen bij de stad zitten nog wel grotendeels zonder stroom. De politie heeft extra agenten ingezet om daar toezicht te houden. De Koninklijke Sterrenwacht in Ukkel bestaat vandaag 200 jaar. Het was de Nederlandse koning Willem I die de oprichtingakte ondertekende op 8 juni 1826. Het instituut is dus ouder dan België. De Sterrenwacht deed in het begin ook de weerkundige metingen die nu op dezelfde site bij het KMI zitten, zegt René Oudemaier van de Sterrenwacht.
11: Bij de oprichting van de Sterrenwacht was weerkunde, meteorologie, een van de kerntaken. Nou ja, goed, het weer is blijkbaar nogal belangrijk in België, maar eigenlijk ook wel in de wereld. Dus dat gedeelte van de sterrenwacht werd steeds groter. En uiteindelijk zijn ze afgesplitst 100 jaar geleden. Dus het zijn niet alleen onze buren, het is gewoon familie.
9: In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg vanavond Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. Als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, is het landskampioen. Vannacht blijft het meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint de dag nog droog. Later komen er buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig bij hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.

0: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: Classics.

0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Classics. Radio 1.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers die vernielingen hebben aangericht bij de recente betogingen in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren namiddag waren er opnieuw rellen waarbij de politie is bekogeld. Repressie is niet het enige mogelijke antwoord, zei de minister in ter zake, maar er mag zeker geen straffeloosheid zijn.
4: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
3: Er zijn ondertussen al 8 mensen opgepakt na de betoging van gisteren in Brussel. In de VS heeft een federaal rechter in Boston een maatregel van president Trump onwettig verklaard. Het gaat om een tarief van $100.000 dat Trump invoerde voor een nieuw werkvisum voor buitenlandse hoogopgeleide werknemers. Daarmee wou de president Amerikaanse werknemers meer kansen geven. Maar volgens de rechter is die maatregel niet wettig, omdat het congres een goedkeuring had moeten geven, want het gaat om een tax. Een 20-tal Amerikaanse staten, geleid door democraten, hadden de rechtszaak aangespannen, waaronder Californië. Zij krijgen nu dus gelijk. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Frankrijk is de afgelopen avond gedemonstreerd op zo'n 200 plaatsen verspreid over het land. Onder meer aan het Justitiepaleis in Parijs. Aanleiding was de dood van het 11-jarige meisje Liana. De betogers vinden dat de Franse justitie in die zaak blunders heeft begaan, vertelt Frank Renaud vanuit Frankrijk.
5: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest.
6: Il y a des enfants qui meurent.
7: Que c'est quelque chose de quotidien, que c'est quelque chose de banal.
5: De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
3: In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. Als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, is het landskampioen. Maar de buit is nog niet binnen, zegt Sam van Rossum, manager van Oostende.
8: Het is nog niks gewonnen. Donderdag is het weer 0-0. Ik denk dat de komende win wel de moeilijkste zou kunnen zijn van de drie. Dus ik denk dat we vooral onze voeten op de grond moeten houden en met dezelfde ingesteldheid en dezelfde mentaliteit als de laatste twee wedstrijden aan de opworp moeten komen. Het is 2-1. We hebben er 3 nodig.
3: En het vliegtuig van de Rode Duivels is zo'n half uur geleden geland in Seattle voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan hier in België. Dat wil zeggen dat de Rode Duivels daar meteen een eerste lichte training te wachten staat om de 10 uur lange vlucht te verteren en om zich aan te passen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt België zijn eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Vannacht blijft het meestal droog en minstens 9 graden. Morgen begint de dag nog droog. Later komen er buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Tot aan het weekend blijft het wisselvallig bij hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

0: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel. Knaldi!
2: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
3: Classics.

lieve Jacoba, het regent en de mensen slapen zo diep en zijn de legende vergeten van God die de wereld schiep. Maar

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Minister van Binnenlandse Zaken Kein Tij wil dat het wetsvoorstel om relschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Kein Tij reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervorming in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld, 8 mensen werden opgepakt, ook bij eerdere protesten was er geweld. Ook minister van Justitie Verlinde reageerde op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
2: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
1: Meer dan 1/3 van de Belgische bedrijven gebruikt al artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de overheid. Het gaat om cijfers van vorig jaar. Toen gebruikte ruim 34% van de Belgische ondernemingen zeker 1 AI-toepassing. Het jaar voordien was dat ruim 24%. Ons land staat daarmee in de Europese top 5. In andere Europese landen gebruikt gemiddeld 20% van de bedrijven al artificiële intelligentie. AI wordt vooral ingezet bij de administratie, onder meer bij de boekhouding of de marketing. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd aan de gerechtsgebouwen. De aanleiding voor het protest is de zaak van de 11-jarige Lianna. Zij werd vorige week dood teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk. De actievoerders vinden dat de Franse justitie heeft geblunderd, vertelt correspondent Frank Renaud.
3: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Lianna, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest.
4: Il y a des enfants qui meurent.
5: C'est quelque chose de quotidien, que c'est quelque chose de banal.
3: De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Lianna was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Lianna.
1: En de Rode Duivels zijn geland in Seattle in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Volgende week maandag spelen ze hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer. Later buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Classics.

te zien. Een glimp van je wip nu te zien. Een glimp van je wip nu te zien. Een glimp van je wip nu te zien. Een wip van je glimneusje zien. Een wip van je glimneusje zien.

0: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig zou de machine en de controlekamer van het schip onder vuur genomen hebben. Op de olietanker zou daarop brand uitgebroken zijn. De bemanningsleden konden worden gered door de Indiase marine die in de buurt was. Het is al het 7e schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zeestraat. In het oosten van Oekraïne, nabij de stad Kharkiv, zijn zeker 3 mensen gedood bij een aanval van het Russische leger. Ook Kharkiv zelf werd aangevallen, meldt de lokale overheid. Daarbij zouden zeker 6 mensen gewond geraakt zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Kein Tai wil dat het wetsvoorstel om railschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Kein Tai reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld, 8 mensen werden opgepakt. Ook bij eerdere protesten was er geweld. En ook minister van Justitie Verlinde reageerde al op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
2: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
1: En meer dan 1/3 van de Belgische bedrijven gebruikt al artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de overheid. Het gaat om cijfers van vorig jaar. Toen gebruikte ruim 34% van de Belgische ondernemingen zeker 1 AI-toepassing. Het jaar voordien was dat ruim 24%. Ons land staat daarmee in de Europese top 5. In andere Europese landen gebruikt gemiddeld 20% van de bedrijven al artificiële intelligentie. AI wordt vooral ingezet bij de administratie, onder meer bij de boekhouding of de marketing. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer, later buien en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.